0: Review.
1: Dan die morgen zon in aan die blauw van die hemel vastgegroei aan sekelbos en mopani geanker in rooi grond en basalt

Boot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die speciale bokbootgees

professor is uw moe. Dat wat je op ik doe. En als je mij zoe, dan wil ik jou. Jij wil het ik blij. Heb ik meer van jou krijg. Jij maakt mij blij. Jij mij verleid.

Gus, zeg eens hoe. Dat wat je bij je doet. En als je mij zoekt, dan wil ik jou. Jij wil het, ik blij. Heb ik meer van jou krijg. Jij maakt mij blij.

Het was nacht daar jaar. Ik deed mijn hart kom stil. Met jouw glimlach stang je daar. Oeh. Onthou jij daar die dag? Jy is my syde kruis as ek verdwaal, as ek my richting verloor. Jy is my hand in die donker, jy is die stem wat ek wil hoor. Oeh.

0: Jy is op Bokradio saam met my Natisha en dis woensdag, wat beteken dis wat nou woensdag en ek wil jou opinie hee, ek hou ons daarvan om opinies in te win en hoe vervelig sal die wereld nie gewees het as ons allemaal die selfde gedink het nie, ne? Ek het gister een bietjie vinnig daarover gesels, dit was een artikel wat in Marula Media verskyn het oor een kleuter of een peuter, ek is nie seker nie, lees nie die ouderdom nie, maar ek neem aan dit was een peuter gewees, wat nie sy veiligheidsgordel wou aantrek op een vliegtuig nie. Dit het so baie amok gemaakt dat die vliegtuig moes, dat die vleen hier het nie opgestuig nie, toe is daar nie aan haar vlug uit Toronto uit nie, so mense het hulle of trouwens gemis die volgende dag, begrafnisse, familiebijeenkomste, want hulle kon eerst die volgende dag vlieg. Nou, ek sal nou lichtelik ongeskik wees daarover, want maar soos ek nou ook gesê het, my ma of my pa het van een kyk gegeen, dan het ek nou al gedoen wat ek moes doen in 2012, jy verstaan, elke pak sla wat ek nog ooit in my leven gekry het, het ek 100% verdien en dit het my die mens gemaakt wat ek is vandag, maar ek wil hoor, wat denk jy, ek wil ook by jou hoor, het jy al onder ons hier gehad op een met een ligrederij of op een vliegtuig, of was jy betrokken by een gewees? Ek het een paar keer gevlieg al in my leven en ek was al deel van een paar onder onsies gewees en wat moet een mens doen in so'n situasie, as jy sien hierdie persoon is een klein bykie oorbedien en hierdie gesprek gaan nergens heen, gaan nie so een paar interessante feite oor alcohol in die lig, die hoogte effek, daar is een wanopvatting dat jou bloedalcohol vlak vinniger stijg in die lig, dit is fysies onwaar, maar jy voel vinniger dronk, omdat die kajuitse ligdruk laar is, neem jou lichaam minder suurstof op, so dis een lichte hypoksie, dit gecombineer met die alcohol, laat jou baie vinniger, lighoofdig en bedwelmd voel as op die grond. Dit is onwettig om jou eie drank te skink. Ek het dit nie geweet nie. Dit het ek nie geweet nie. Jy mag alcohol by die belastingvrye winkels duty free koop natuurlik en aan boord neem, maar dit is internationaal teen lugvaartregulasies om dit self oop te maak en te drink. Ok, dit het ek geweet. Maar dit het ons al ooit gekeer. Net die vlugkelders kan en mag alcohol bedien, sodat hulle kan beheer hoeveel passasiers inneem. So, wat sê jy?
1: Middag Natisha.
0: Hallo Arnie.
1: Ja, ek het gister ook gehoor, jy praat van die kind op die vliegtuig.
0: Ja, dit pla my man.
1: Maar soos jy gesê het, as jou ma jou een kyk gegee het, of jou pa knip net sy oog, dan weet
0: 2012,
1: jy.
0: 2012
1: hou. Met ander woorde, die respect en die discipline en die gehoorzaamheid is al reeds op 'n ander plek uitgesorteerd. Soos by die huis. Om dit in die vliegtuig te probeer uitsorteer. Dit is maar 'n gamble, want as daai kind nie gewoond is daaraan om om te luister nie en opdragte te aanvaar nie, want het word altyd gelet slaat op ander plekke, hoekom gaan die kind nou skielik na jou luister in die vliegtuig?
0: True.
1: Of dan vir ander personeel van die vliegtuig of die ligredery of ander passasiers van

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Half drie, goeiemiddag. Damvlakke in die Weskaap het die afgelope week verder gedaal. Die provinsie se gemiddelde damvlak staan tans op net minder as 80%. Kaapstad se gemiddelde damvlak het gedaal tot 76.3% teenoor net meer as 91% gedurende dieselfde tydperk verlede jaar. Intussen word Kaapenaars steeds versoek om water spaarsam te gebruik. En Bok Radio se gemeenskapsprojek Hoop doen een beroep op die publiek om hulle by te staan in een poging om 10.000 pakkies sanitaire doekies in te samel. Projekleier Willinda Ford sê die doelwit is om een skenking van 400 pakkies elk aan 25 skole te maak. Tot dusver is ongeveer 4.500 pakkies ingesamel, terwyl meer as 5.000 nog benodig word. Enige persoon wat die projek wil ondersteun, kan die Hoopwinkel in Okuvangu Park Brackenfell besoek of een e-pos stuur na hoop@bokradio.co.za. Stuur jou nieuwswenke na nieuws@bokradio.co.za. Die hoofnieuws volg om drie.
1: Die plaaslike nieuws is met trots aan jou gebring deur Ontinantis.co.za. Ontinantis. Al vir 30 jaar is Ontinantis deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek ontinantis.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Ontinantis, op nog baie kilometers saam.
3: Jou premium klank ervaring.

0: music band Swedish House Mafia and John Morton. Don't you worry, child. Dit hier weer binnen rond daar die bokradio bok die VDS klok aan je gebrengt hier in een maand door jou dan dus wanneer ons kijk likkies met die beste build up
1: die beste ooit
0: en dan is heel wat treffers wat deurgekom het van hulle is likkies wanneer ons gekyk het aanvankelijk maar ek nie gedink dit kwalificeer erg as een build up
1: ja dus een okay. Build up is een ding wat geleidelijk
0: yes,
1: meer raak.
0: Yes.
1: Je weet nie net skielik soos een drop het en ons net soos amazingness net.
0: Yes.
1: Het moet geleidelijk daar kom.
0: Hier is een van hulle.

0: uitstekend. Wat 'n build-up. Hierdie enetjie. Ook al like enetjie voor die lekkerste gedeelte van die lekkerste song. Maar nie die beste nie.
1: Oh!
0: Ik wil op volgende.
2: I never, I never.
0: En dan natuurlijk, zoals je nou gehoor het met Don't You Worry Child, die heel wat elektronische dansmuziek.

0: mulțumesc mult. Gata, și tu echieses. Zion că Irina Red Hot Chili Peppers Can't Stop. Can't stop addicted to the shit. Monica e
1: Coldplay.
0: Coldplay se Fix You 074-2009. Dus ga je aan op je lijn krijgen. Je moet staan te krijgen. Mr. Priceline.

0: stek vir jou Bokrani 98.9 FM. Hy het neergekom as een van die songs met die beste build-up. Maar die twee wat jy van kon kies vandag, van Monique Coldplay, Thanks You, Sian Red Hot Chili Peppers en Can't Stop. Het was een goeie ene keer geweest. Lekker taai, ne?
1: Hi, Sian. Sian, ek moet maar weer met jou gaan vanmiddag. Dankie.
2: Moet maar weer.
0: Moet maar weer. Terwijl ons nog wacht. Rian Benari en sy, ja nee, die instrumenten werk hoor.
2: Hulle klink lekker.
0: Ja, hulle werk, ons hoor hoe so, ja. Kom ons kyk.
3: Nee, dis definitief Sian vandag. Nou, ek hoop dat ek gaan jou nie slaap hê nog voor die...
2: Is nie.
0: Ek wil nie enig iets sê nie.
3: Is nie.
0: Ek wil nou nie aan Rita gaan nie, man.
4: Marag Sian en Monique, dis julle twee, dit maak het dan nie vir mens makkelijk van Marag. Ek moet niks nou hoor, toch ek nie, ok, hierso is wende vandag. Maar Sian, twee dagen in rij.
2: Ach.
4: Ek denk vandag is jou nou.
5: Vanmiddag Sian, beslis vir jou. Jy kan nie verkeerd gaan met die Red Hot Chili Peppers. Sian!
0: Let's go!
6: Ek sal moet gaan met Sian se rooi, warm, chili koeier.
0: Hey, dat is de beste van alle tijden. Dit is de beste ooit. Kijk.

Yippie-ka-yay, yippie-ka-yo. Nou, ek wil byvoeg, welkom by die aand show. Een lekker goeie naam, my naam is Brent Wayne, de wit klein Saterdag, my nou. Nou ja, 26 augustus, 2026, ons gaan lekker kuier vanavond.

0: Nick Stevens met Toeter Scooter, een van my gunsteling Nick Stevens liekies. Natuurlik is daai Stellenbosch liekie, dit is altyd lente. Bietjie vroeër gepraat oor lente wat sy kop besig. Hy steek sy kop uit alreeds. Ja nee, dit is warm vandag, gister, verlede week, maar hy is om die draai. En dan het ons boodskap, die WhatsApp lyn nou gons nou oor hierdie Dolly Parton liekie. 'N goeie naand Eddie Brand, goeie naand.
1: Man, Brett, man, Eddie van Kraaifontein, ja, dit is een baie sad story, my geliefde meisie, oorlede shame, maar sy het een goeie ouderdom gehaal. Ja, nee, ek het groot geraak op haar, Jolene, Jolene, wat een prachtige plaat, ek speel het nog deesdaan baie. Baie dankie vir jou program, hoor, vriend.
0: Baie, baie, dankie Eddie, ja nee, so ver het Jolene al 4 versoeke gekry, so hopelijk word Jolene gespeel 20 voor 8.

Dit is droomsyndroom met Mossel Bay, een van my gunsteling vakansiebestemmings. Ag. Mossel Bay, George, wildernis. Plet. Wanneer nou met Desember vinnig nader kom.

unicorn. Olly Van, Stasjy, het jy iemand vir die lekker winter? Of ek wil byvoeg, gehad, het iemand gehad, want hulle sê mos, ja, het is altyd lekker om iemand te gedurende die winter, maar dit was glad nie winter gewees nie, juni, juli, augustus, september is al reeds bezig om sy kopie uit te steek, so nee, baie, baie snaakse winter. Goeienaand, as jy nou net ingeskakel het, 7 minute oor 8, die aanskof, saam met my Brent, dit is die tweede uur, in die heel eerste uur was dit sportnuus met Anay Havenga, tennis, en ook lekker hockey, wereldbekers in Afrika speel, en natuurlijk die groot wedstrijd, Springbokke saterdag, en dit is een baie groter ene, hierdie ene is vir my meer groter as die heel eerste ene, want die bokke moet wen saterdag, en bykie later gaan ons verder in dit, bykie krap, Rassie Erasmus en sy span, sociale media stories, en dan ook, kom ons praat, Dolly Parton, jou WhatsApp is nog steeds hier bezig om lekker in te kom, baie mens het gevra, Brent, asseblief, jy moet nog enetjie speel, jy kan nie net een speel nie, dit was natuurlijk Jolene, wat ons een bykie vroeger gespeel het, wel, baie mense het gevra vir hierdie oukie, dit is Dolly Parton, Coat of Many Colors, goeienavond.

0: Hatfield Motor Group be part of your buying journey with great deals, fantastic trade-in offers, and excellent finance options. Getting behind the wheel of your dream car has never been easier. Plus, you could stand a chance to win your share of 500,000 Rand. So whether you're upgrading, trading in, or buying your very first car, make your next move with Hatfield Motor Group. Visit hatfieldgroup.co.za. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
1: Jy kan aftershave aansit dat jy blou word jou gezicht. Maar as niks wat jy nie eens verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
2: Harder as jou tannie, so be.
3: Nou ja toe, hier gaan ons, 17 minuut oor 8, vanavond nie Vetkoekpaleis nie, dit was gisteravond om Frik, Worsie, Boeboele, vanavond kom ons toer die wereld, ek geef jou leidraad en dan natuurlijk die naam van die stad of die naam van die land, vanavond die naam van die stad 074-2009-89. Ok, hier is jou leidraad vanavond. Ek is in een stad wat lyk soos ander stede. Dit is nommer 1 vir iets, daai item of die iets, almal wil dit hê. Die stad het baie van dit en hierdie item het te doen met praktiese gebruike. 074-2009-89. Die naam van die stad, waar is ek vanavond? Laat weet my gerus, wat wen jy? Een lekker wynproe vir twee mense.

0: Heel Andrei met Skit, net hier op Bok Radio, Bok TV. Ons speel, kom ons toer die wereld, die naam van die stad. Kom ons kyk, goeienaand Liana.
1: Goeienaand, ek dink dit is Venetië, met al die water om dit, dit is alledaagse gebruik. O, ek is Liana van Welwil in die Weskaap.
0: Baie, baie dank Liana, dat jy probeer het, dit is ongelukkig nie. Daai land nie. Ja, kom ons kyk wat gebeur. 074-2099, dit is weer eens een moeilike een vanavond.

want ik weet dat ik ze gemis. Is je klaar gepraat? Want ik voel je het. Laat me af bij jou wijs. Wat een omsteek.

Dit is Pieter Pryce met Dis Net Jy, Bok Radio Bok TV. Tweede uur kom tot 'n einde. Ons gaan nou die finale uur in, wat is op pad? Natuurlik woorde van bemoediging en ook jou 2000s dubbelspel.

net hier op Bok Radio, Bok TV. Wel, dit is ook nou tyd vir my om te groet. Baie dankie allemaal wat lekker vanavond gekeier het saam met my. Ons het Kom ons toer die wereld gespeel. Baie dankie aan Anay Havenga vir die lekker sport nuus. Lekker tennis, hockey en ook rugby natuurlik. Gepraat van rugby, morgen aand donderdag is dit Henry Gous. Wat morgen aan hier kom keier weer op een donderdag. Dit is ons rugby program vir uur 1-7 tot en met so 8 uur, kwart voor 8. Driekus Hanke van Maties Rugby. Hy kom keier morgen aan saam met ons en ons gaan lekker gesels oor die groot toernooi. Dit is Visu Sevens wat volgende week in Stellenbosch gaan gebeur. Groot, groot internationale competitie wat gaan gebeur daarin plaasvind. So ek is baie, baie opgewonde en ja, lekker slaap, ek los jou in baie goeie hande, soos altyd Gerard Skaap, hy is gereed, 10 uur tot en met 12 uur, tot ziens.

Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raak, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van muziek, kuier, dans en die speciale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.

Naast de kop is koffie. Die lucht hebben koud en nat. Jouw toekomst leen nou in een ander land. Hoor het breek mijn hart.

0: Laat aan met Gerard Skalp, 10 tot middernag op Bok Radio.
1: Koestander sê hulle braai met brigette, briquettes, daar in Nieuw-Zeeland. Daar sê, mag jy oop vier hier nie, maar jy kan daar met een steenkoolkie of een kool braai. Lekker man.

0: Asai, mooi musiek hier op Bok Radio Bok TV. Niemand anders dan is Mariah Carey met Without You. Prachtige muziek voor jou. Love thy song.
1: Waar daar een wolk is, is daar een beat.
2: Jij lijkt zo dors voor mij.

Jou premium klank ervaring. Bok Radio. Die piesangskille saam met Radio Raps, net hier op Bok Radio. Goeienaand.

0: Radio.
1: Als die zon die nacht doet zinsen en een nieuwe dag voor jou bloem, mag glimlach uit jouw spoel en die ochendouse strooproem, mag vreugde verzadig opvul die slaggaten waarin jij struikel, mag je hemel tot bij jou doel en mag je nooit ooit weer alleen voelen.

maken dit duur. Soms skryf vir allemaal een getipte brief met een pen om ons te herinner aan die pracht van eenvoud en ons doel om te verken. Verken. Onwortel, omhoog, voorwaarts, die saam.

musk of the deep. Hij zit met glimlach en dans en niet dronken van verdriet. En nooit op zij staan voor een beter lied. En het toonboom van arts, toch is niet tijdelijk mijn vriend. En je voorbeeld van blijdschap is sterker als verdriet.